0: Nej.
1: Med Cat Power och låten heter Don't You Want Me. Shellen Diego.
0: Nej. Oh. Nej, De Gesello. Michelle De Gesello.
1: Michelle N.
0: Nej, du behöver inte. Nej, inte så. De Gesello.
1: De Gesello.
0: De Gesello.
1: De Gesello.
0: Bra.
1: De Gesello.
0: Okej, men du.
1: God morgon.